leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer, leer,